0: de brieven hebben gehaald voor het school naar die koor Ariane.
1: Le centrale 420 tout si vous quittez les lieux de la demande va devenir non-urgence pour les 10 francs.